0: La hala zuwa na maja bala masundu gata ani gala ma tsoti ala ma pema la tsuka la ma tunu iki iki gana ma changcho o nga diya na ma sewa ga jesa gani na gana ma norsa angebu gana ma nga ta kongdo chu kuk nusa norsa kesi kuibar so nusa titar tuktu jubar nusi na sagar shiki sumji kela pi bagda mide sumji kela pi rati gombe rikun kela pi sembari icho nga chicho
1: 홍실라 로조 데뷔가남 나이 나외 고중 코베마세 샌디 딜라 샤유 제뷔 제시 냠베 냠송아이 슈조 제뷔 톡주 축베 톡송아이 슈조
0: 나 진짜 나 로조 리데기 겸네 킬라쥐 유베 나 자치베 세세 상불 쥐어메 분나로
1: 창조 난데
2: Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee